0: Het is nu bijna de scharnier uitgehinkt.
1: Dat is talent,
0: hoor. Hallo.